0: maar één doel natuurlijk en dat is wereldkampioen worden.
1: Wat er gebeurde in de Copa de 94 kan weer gebeuren in de finale van 2026.
2: Ze zetten de standaard. Obviously, we willen volgen in de footsteps.
3: We zijn ja in viele Turniere immer als einer der Favoriten gestartet. Und ich glaube, dass wir im Sommer als, nicht als Favorit reinstarten, sondern eher als Herausforderer.
4: We have to drop our egos.
5: Del Mundial tiene que jugar un equipo y no individuos.
6: Dan geloof ik wel dat we iets heel speciaals kunnen maken dit seizoen.